0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik...

Shalom. Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, dan denk ik aan jou. Vlieg maar dan denk ik ook gauw alleen voor jou. Ja.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein en 3 finalisten voor onderneming van het jaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangenorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdragen aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer de financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de 3 bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. Dit was het weer, het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
2: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
4: Daar is de winst. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
2: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: XXL statiegeldmachine maakt inleveren een stuk makkelijker. En Herbert Visser College viert 65 jaar met reunie. Bij Intratuin in Krukjes is een nieuwe XXL statiegeldmachine geopend. Bezoekers kunnen voortaan een hele zak met plastic flessen en blikjes tegelijk inleveren. De machine scant automatisch de verpakkingen en berekent het statiegeld. Hierdoor hoeft niet langer ieder flesje of blikje afzonderlijk te worden ingevoerd. Het bedrag kan vervolgens worden uitbetaald of gedoneerd. De nieuwe machine maakt het vooral makkelijker om grote hoeveelheden verpakkingen in één keer in te leveren. Daarmee moet recycling aantrekkelijker worden en zwerfafval verder worden teruggedrongen. Het Herbert Visser College viert zijn 65-jarig bestaan met een reunie voor oud-leerlingen en oud-collega's. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 november en begint om 7 uur op school. Iedereen die er heeft gezeten of gewerkt heeft, is welkom. Bezoekers kunnen oude foto's bekijken, voormalige docenten ontmoeten en opnieuw een favoriete les volgen. Ook is er tijd voor een gezamenlijke foto en een borrel. Aanmelden kan via de website van het Herbert Visser College. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
3: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
2: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
2: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Goedemorgen, dat was Mascanada van Sergio Mendes en de Black Eyed Peas.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Tom van Dranen.
0: Hij is nog steeds lekker met vakantie. Ruud Kroes, daarom nog steeds Tom van Dranen in radio. Tussen 8 en 10 uur. Wat gaan we doen vandaag? We hebben de ontbijtplaat voor je. Die kan je aanvragen hoor. Studio@meerradio.nl. Ik draai een oude nummer 1 voor je. En ik heb de jaren van vandaag hier in de ochtend van meer radio. En natuurlijk heel veel goede muziek. Hè? Wat te denken van de nieuwe van Direct uit Den Haag. Dit is het prachtige My Friend.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: De Engelse groep London Beat onder aanvoering van Jimmy Helms. Dat was I've Been Thinking About You uit 1990.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Welke plaat wil jij horen? Wil je ook een plaat horen uit 1990? Allemaal geen probleem, je kan hem aanvragen hoor. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En straks na 20:30, dan gaan we hem draaien voor je.

0: graag voor de muziek hè, hier in Oslo's Meer Radio. Dat waren Calvin Harris en de Disciples en How Deep Is Your Love. En voor het meer nieuws over zich met Caroline Greven heb ik nog een nummer 1 hit voor je. Daarvoor gaan we naar de Franse hitparade van 14 september 1963. Totaal 1 week nummer 1 daar. Dat is niet veel, hè, maar wel een lekkere plaat, hoor. Elvis Presley en You're the Devil in the Sky.
1: De ochtend van Meer Radio, nummer 1.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Veiligheid blijft prioriteit in Haarlemmermeer. En JDB-groep opent laadplein voor elektrische vrachtwagens. Haarlemmermeer is over het algemeen een veilige gemeente, maar verschillende ontwikkelingen vragen blijvende aandacht. In het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 wil het college daarom 5 prioriteiten centraal stellen. Zo komt er extra aandacht voor jeugdcriminaliteit, kwetsbare personen en de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook polarisatie, radicalisering en extremisme krijgen aandacht. Daarnaast wil de gemeente inwoners en ondernemers beter voorbereiden op onverwachte situaties, zoals langdurige stroomuitval. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt. JDB-groep heeft op Schiphol Trade Park een nieuw laadplein geopend. 16 elektrische vrachtwagens kunnen er tegelijk opladen. Burgemeester Marianne Schuurmans verrichtte de opening tijdens de viering van het 80-jarige bestaan van het familiebedrijf. Het laadplein is bijzonder omdat Schiphol Trade Park kampt met netcongestie. Dankzij samenwerking binnen energiehub ECOS werd toch voldoende capaciteit gevonden. JDB-groep investeert hiermee verder in elektrisch transport en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf gebruikt ook zonnepanelen en emissieloos materieel. Dit was het weer, het Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Terug naar 1978 met Gene Chandler en Disco van de Bovenste Planken. Dat was Get Down.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Vandaag aangevraagd door Tessa, het nummer Tears in Heaven van Eric Clapton. Het nummer is geïnspireerd op het overlijden van Clapton's 4-jarige zoontje Connor op 20 maart 1991, toen hij viel uit het raam van de 53e verdieping van de wolkenkrabber in New York. Connor was op slag dood. Speciaal voor Tessa dus, deze prachtige plaat van Eric Clapton. Het is Tears in Heaven, live opgenomen voor zijn MTV Unplugged.

0: Snow samen met Daddy Yankee in Con Calma.
1: De jarigen van vandaag.
0: Marga van Praag, je kent haar nog wel van het Jeugdjournaal, hè? 80 jaar geworden vandaag. Paus Leo de 14e, 71 jaar. Radio 5-collega Bert Kranenbarg, die is vandaag 61 jaar geworden. En Morten Harkert, de zanger van AHA, die werd vandaag 67 jaar. Dit is een oude van Everly Brothers Doorsen, Crying in the Rain.

0: En dat is de nieuwe van Bent en die heet Parachute.
1: Maxi Maandag.
0: Inderdaad, Maxi Maandag. We hebben er nog één te gaan tot het nieuws van 9 uur. Dat doen we met Billy Ocean. Dit is een lekkere 12 inch van hem uit het verleden. Dit is Are You Ready? Spreek je straks weer, hè? Na het nieuws.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
3: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
2: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
2: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Drive van La Casa 1984, maar in 1985 past hun hit hier in Nederland.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Welkom terug op deze 14e september. Het is de 257e dag van het jaar. En hierna volgen nog 108 dagen tot het eind van het jaar. Wat hebben we in dit uur voor je? Ik heb straks de uitslag van de Eredivisie van het afgelopen weekend. Ik heb een oude nummer 1 hit voor je uit het verleden. En we hebben twee albumtracks. En die komen uit 1974. Het is een nummer 1 in de albumlijst van Nederland uit 1974. En wel, dat is, dat ga je straks horen. Nu krijg je Alex Warren met zijn nieuwste.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: In ons land vooral bekend geworden om zijn mama appelsap, hè? Could You Be Loved, oftewel theezakje van Bob Marley en de Wailers.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Afgelopen weekend gespeeld in de Vriendenloterij Eredivisie. En die begon vrijdagavond al met AZ tegen Willem II 1-1. Zaterdag FC Twente tegen ADO Den Haag 2-0. Go Ahead Eagles, FC Groningen 1-1. Fortuna Sittard tegen Ajax, dat werd 1-5 daar in Limburg. Cambuur tegen NEC werd 3-0. En gisteren, zondag, Excelsior tegen FC Utrecht, 1-2. Heerenveen Telstar bleef 0-0. Pek Zwolle tegen Feyenoord, dat werd 0-7. En hadden we ook nog, ten slotte, PSV tegen Sparta. En dat werd 4-1. En vanavond zijn er ook nog twee wedstrijden in de keukenkampioendivisie om 8 uur. FC Utrecht tegen Jong Ajax. En Jong PSV treedt aan tegen Jong AZ.

0: We gingen terug naar 1978 met Dr. Hook en When You're In Love With A Beautiful Woman in de Ossetse Meer Radio. En voor het meer nieuwsoverzicht met Caroline Geven heb ik nog een nummer 1 voor je. Daar gaan we naar de top 40. En wel die van 14 september 1985. 3 weken lang bovenaan. Madonna, zou Adam Curry zeggen. Dit is natuurlijk Into The Groove.
1: De ochtend van Meer Radio, nummer 1.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
7: Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein en 3 finalisten voor onderneming van het jaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangenorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdragen aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer de financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de 3 bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. Dit was het weer, het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio met Ton van Dranen.

Womack en Womack met hun nummer 1 hit uit de Nederlandse hitparade uit de jaren 80. Dat was Teardrops. En over nummer 1 is gesproken. Een nummer 1 album. Jazeker wel. Op 14 september 1974 komt nummer 1 in de albumlijst in Nederland. Rock Your Baby, het album van George McRae. In totaal 7 weken lang op nummer 1 genoteerd. En van het album 2 tracks. Dit is natuurlijk het bekende Rock Your Baby. En daarna krijgen we een andere track van het album. Dat is I Can Leave You Alone. George McRae op meer radio.

0: Je luistert nog steeds naar de Ochtend van Meer Radio en dat was Out of Touch.
1: Vandaag in de muziek.
0: The Temptations onthulden op 14 september 1994... hun ster op de Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Precies een jaar later, op 14 september 1995... dan is het de beurt aan Earth, Wind & Fire. Maar wij draaien, hey, inderdaad, Judy's Own Skin Deep. Dit zijn de Temptations.

Gloria Gaynor in 1979 met I Will Survive. En onlangs is zij 77 jaar geworden. Tot zover deze ochtend van meer radio op deze maandag. Straks dan hebben wij na 10 uur tussen de bedrijven tot 4 uur vanmiddag. Dan onderweg om 7 uur dan hebben we Maak Kennis Maanden met Jeroen en Peter. 9 uur is hij er ook weer hoor. Bram Schouten met Jess op maandag. En dan om 10 uur dan is er Nice and Slow. Daar ben ik er weer om de dag af te sluiten. En hier is Douwe Bob met No To Self. Tot het nieuws zal je ook nog de Police met Every Breath You'll Take. Fijne dag verder.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltes met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: XXL statiegeldmachine maakt inleveren een stuk makkelijker en Herbert Visser College viert 65 jaar met reunie. Bij Intratuin in Krukjes is een nieuwe XXL statiegeldmachine geopend. Bezoekers kunnen voortaan een hele zak met plastic flessen en blikjes tegelijk inleveren. De machine scant automatisch de verpakkingen en berekent het statiegeld. Hierdoor hoeft niet langer ieder flesje of blikje afzonderlijk te worden ingevoerd. Het bedrag kan vervolgens worden uitbetaald of gedoneerd. De nieuwe machine maakt het vooral makkelijker om grote hoeveelheden verpakkingen in één keer in te leveren. Daarmee moet recycling aantrekkelijker worden en zwerfafval verder worden teruggedrongen. Het Herbert Visser College viert zijn 65-jarig bestaan met een reunie voor oud-leerlingen en oud-collega's. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 november en begint om 7 uur op school. Iedereen die er heeft gezeten of gewerkt heeft, is welkom. Bezoekers kunnen oude foto's bekijken, voormalige docenten ontmoeten en opnieuw een favoriete les volgen. Ook is er tijd voor een gezamenlijke foto en een borrel. Aanmelden kan via de website van het Herbert Visser College. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer, tussen de bedrijven.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Iets van gisteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Hi and hi to everyone.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Veiligheid blijft prioriteit in Haarlemmermeer en JDB-groep opent laadplein voor elektrische vrachtwagens. Haarlemmermeer is over het algemeen een veilige gemeente, maar verschillende ontwikkelingen vragen blijvende aandacht. In het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 wil het college daarom 5 prioriteiten centraal stellen. Zo komt er extra aandacht voor jeugdcriminaliteit, kwetsbare personen en de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook polarisatie, radicalisering en extremisme krijgen aandacht. Daarnaast wil de gemeente inwoners en ondernemers beter voorbereiden op onverwachte situaties, zoals langdurige stroomuitval. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt. JDB-groep heeft op Schiphol Trade Park een nieuw laadplein geopend. 16 elektrische vrachtwagens kunnen er tegelijk opladen. Burgemeester Marianne Schuurmans verrichtte de opening tijdens de viering van het 80-jarige bestaan van het familiebedrijf. Het laadplein is bijzonder omdat Schiphol Trade Park kampt met netcongestie. Dankzij samenwerking binnen energiehub ECOS werd toch voldoende capaciteit gevonden. JDB-groep investeert hiermee verder in elektrisch transport en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf gebruikt ook zonnepanelen en emissieloos materieel. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rosemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Jeugdzwemmer Paris Tomu wint zilver en Niels zwemt in 24 uur de Haarlemmermeer rond. De Haarlemmermeerse jeugdzwemmer Paris Tomu, die al jaren voor de zwem- en poloclub ZPCH in Hoofddorp zwemt, heeft zilver gewonnen. Tijdens de Nederlandse juniorkampioenschappen pakte hij de zilveren medaille op de 400 meter vrije slag in de categorie jongens onder de 16 jaar. Hij tikte in een spannende finale aan in een tijd van 4 minuten en 8 seconden vlak achter winnaar Matthias Tolk. Met zijn sterke prestaties werd hij bovendien tweede van Nederland in het algehele vrije slagklassement in zijn leeftijdsklasse. Niels Onderwater duikt zaterdag 26 september om 4 uur bij zijn ouders aan de Lisserdijk het water in voor een bijzondere uitdaging. Hij wil de hele ringvaart rond de Haarlemmermeer gaan zwemmen. De openwaterzwemmer uit Arnhem, die 26 jaar in Lissebroek woonde, heeft inmiddels afstanden tot 50 kilometer getraind. Hij schat de kans dat hij de tocht van ongeveer 60 kilometer voltooit op 70%. Met zijn zwemtocht zamelt Onderwater geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation. Inmiddels is ruim €3500 opgehaald. Het doel is €10.000. Onderwater wil met zijn uitdaging vooral uit zijn comfortzone komen en anderen inspireren hetzelfde te doen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Het loopt door mijn man te worden. Ik ben al veel te lang op zoek naar allemaal antwoorden. Niemand die geeft het aan me. God die praat niet met me. Zeg me, is iemand daar? Mijn benen storten in elkaar. Aan het eind van mijn Latijn. Ik wacht nu al dagen op een beetje licht. Maar ik realiseer me dat het antwoord van binnen ligt. Dit is mijn brief van niemand en mij. Brief van iedereen. Doe ermee wat je wil, anders is het geen probleem. Ik heb zo lang gelopen. Ik kan niet verder meer. Ik kan niet verder te blaren. Aan mijn voeten doen zeer. Dus pak me vast te steunen in alles wat ik heb. Ik doe het voor de boys, vandaar dat ik ook alles rap. Zal niks verzwijgen voor je, je zal het krijgen hoor je. De pijn uit mijn pen, je zal het blijven horen. Ik verwoord de ziel van menig man die anders is. Ik doe het voor de boys, yeah, that's what it is.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ronde Walters met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Green Valley Estate wint ondernemersprijs en Hoofddorper aangehouden voor witwassen. Green Valley Estate is zaterdag tijdens het Horse-event in Expo Greater Amsterdam uitgeroepen tot hippische ondernemer van het jaar 2026. Het hippiecentrum uit Deurne kreeg de prijs van de vakjury vanwege de ondernemingskracht, lange termijnvisie en ontwikkeling van een historisch complex tot een internationaal centrum voor onder meer sport, evenementen, horeca en verblijf. Lely Mare Horses uit Lelystad won de publieksprijs. Het bedrijf van Fenna Elzinga en Erik van der Zee richt zich op het fokken en de revalidatie van paarden, waarbij paardenwelzijn en natuurlijk gedrag centraal staan. Tijdens de ondernemingsdag kwamen daarnaast actuele ontwikkelingen, wetgeving, paardengezondheid, voeding, leiderschap en samenwerking aan bod. Een 55-jarige Hoofddorper is dinsdag 9 september aangehouden op het verdenken van witwassen. De politie legde beslag op een schip in de haven van IJmuiden, een winkelpand in Amsterdam en een auto in Hoofddorp. De totale waarde wordt geschat op ongeveer 1 miljoen euro. De zaak kwam naar voren tijdens een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Op verschillende locaties in Hoofddorp, Amsterdam en Bennebroek werden doorzoekingen verricht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie heeft niets bekendgemaakt over eventuele andere verdachten. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Jeugdzwemmer Paris Tomu wint zilver en Niels zwemt in 24 uur de Haarlemmermeer rond. De Haarlemmermeerse jeugdzwemmer Paris Tomu, die al jaren voor de zwem- en poloclub ZPCH in Hoofddorp zwemt, heeft zilver gewonnen. Tijdens de Nederlandse juniorkampioenschappen pakte hij de zilveren medaille op de 400 meter vrije slag in de categorie jongens onder de 16 jaar. Hij tikte in een spannende finale aan in een tijd van 4 minuten en 8 seconden vlak achter winnaar Matthias Tolk. Met zijn sterke prestaties werd hij bovendien tweede van Nederland in het algehele vrije slagklassement in zijn leeftijdsklasse. Niels Onderwater duikt zaterdag 26 september om 4 uur bij zijn ouders aan de Lisserdijk het water in voor een bijzondere uitdaging. Hij wil de hele ringvaart rond de Haarlemmermeer gaan zwemmen. De openwaterzwemmer uit Arnhem, die 26 jaar in Lissebroek woonde, heeft inmiddels afstanden tot 50 kilometer getraind. Hij schat de kans dat hij de tocht van ongeveer 60 kilometer voltooit op 70%. Met zijn zwemtocht zamelt Onderwater geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation. Inmiddels is ruim €3500 opgehaald. Het doel is €10.000. Onderwater wil met zijn uitdaging vooral uit zijn comfortzone komen en anderen inspireren hetzelfde te doen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zomertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Van op Zeeland opnieuw wereldkampioen windsurfen en 7 repaircafés in Haarlemmermeer. De hoofddorper Luc van op Zeeland heeft zaterdag in het Engelse Weymouth opnieuw de wereldtitel veroverd in de Olympische IQ foilklasse. De 27-jarige windsurfer besliste de spannende finale met een sterke manoeuvre bij de voorlaatste boei. Daarmee sloeg hij een gat van zo'n 80 meter en stelde hij het goud veilig. Het is de 2e wereldtitel van op Zeeland. Eerder werd hij in 2023 al wereldkampioen en stond hij meerdere keren op het podium. De overwinning is bovendien belangrijk in de Nederlandse kwalificatiestrijd voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Voor Olympisch kampioen Kieran Batlu eindigde het WK in mineur. Zijn halve finale werd vanwege een vermeende valse start ongeldig verklaard en moest worden overgedaan. Een haperend koffiezetapparaat, piepende fiets of wiebelende stoel hoeft niet meteen de prullenbak in. In oktober zijn er inmiddels 7 repaircafés op verschillende plekken in Haarlemmermeer, waar vrijwilligers samen met bezoekers proberen spullen te repareren. Ook voor kledingverstellen kunnen inwoners daar terecht. Aanmelden is niet nodig, een vrijwillige bijdrage wordt wel gewaardeerd. De repaircafés zijn op 10 oktober in Lissebroek, 13 oktober in Zwanenburg en hoofddorp Bornholm, 19 oktober in Vijfhuizen, 21 oktober in hoofddorp Overbos, 23 oktober in Nieuw-Vennep en 28 oktober in Bad Hoeverdorp. De meeste bijeenkomsten zijn van 2:30 tot 4:30. In Bad Hoeverdorp echter van 9:30 tot 11:30. Meer informatie staat op repaircaféhaarlemmermeer.nl. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl.

0: dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Onderweg.
3: Maandag.
0: Non-stop muziek.

0: is Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Green Valley Estate wint ondernemersprijs en Hoofddorper aangehouden voor witwassen. Green Valley Estate is zaterdag tijdens het Horse-event in Expo Greater Amsterdam uitgeroepen tot hippische ondernemer van het jaar 2026. Het hippiecentrum uit Deurne kreeg de prijs van de vakjury vanwege de ondernemingskracht, lange termijnvisie en ontwikkeling van een historisch complex tot een internationaal centrum voor onder meer sport, evenementen, horeca en verblijf. Lely Mare Horses uit Lelystad won de publieksprijs. Het bedrijf van Fenna Elzinga en Erik van der Zee richt zich op het fokken en de revalidatie van paarden, waarbij paardenwelzijn en natuurlijk gedrag centraal staan. Tijdens de ondernemingsdag kwamen daarnaast actuele ontwikkelingen, wetgeving, paardengezondheid, voeding, leiderschap en samenwerking aan bod. Een 55-jarige Hoofddorper is dinsdag 9 september aangehouden op het verdenken van witwassen. De politie legde beslag op een schip in de haven van IJmuiden, een winkelpand in Amsterdam en een auto in Hoofddorp. De totale waarde wordt geschat op ongeveer 1 miljoen euro. De zaak kwam naar voren tijdens een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Op verschillende locaties in Hoofddorp, Amsterdam en Bennebroek werden doorzoekingen verricht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie heeft niets bekendgemaakt over eventuele andere verdachten. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Maandag.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort. Net

0: over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar 1 graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
3: Maandag.
1: Non-stop muziek.

0: What's buddy got to do to get a drink of soda pop around here?
1: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Jeugdzwemmer Paris Tomu wint zilver en Niels zwemt in 24 uur de Haarlemmermeer rond. De Haarlemmermeerse jeugdzwemmer Paris Tomu, die al jaren voor de zwem- en poloclub ZPCH in Hoofddorp zwemt, heeft zilver gewonnen. Tijdens de Nederlandse juniorkampioenschappen pakte hij de zilveren medaille op de 400 meter vrije slag in de categorie jongens onder de 16 jaar. Hij tikte in een spannende finale aan in een tijd van 4 minuten en 8 seconden vlak achter winnaar Matthias Tolk. Met zijn sterke prestaties werd hij bovendien tweede van Nederland in het algehele vrije slagklassement in zijn leeftijdsklasse. Niels Onderwater duikt zaterdag 26 september om 4 uur bij zijn ouders aan de Lisserdijk het water in voor een bijzondere uitdaging. Hij wil de hele ringvaart rond de Haarlemmermeer gaan zwemmen. De openwaterzwemmer uit Arnhem, die 26 jaar in Lissebroek woonde, heeft inmiddels afstanden tot 50 kilometer getraind. Hij schat de kans dat hij de tocht van ongeveer 60 kilometer voltooit op 70%. Met zijn zwemtocht zamelt Onderwater geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation. Inmiddels is ruim €3500 opgehaald. Het doel is €10.000. Onderwater wil met zijn uitdaging vooral uit zijn comfortzone komen en anderen inspireren hetzelfde te doen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds

0: roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Top muziek.

Du hast mich. Du hast mich.

trying to think of the right thing to say.

0: Vandaag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas. En de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het toestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn 3 mensen omgekomen. Dan het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en ook warmer, met 22 tot 28 graden.
2: Meer radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
3: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
2: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht.

0: Utrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kenmerkende geluid van Crowded House was dat. De Australische Nieuw-Zeelandse formatie die dit zet op het album Wood Face. En internationaal scoorde met dit It's Only Natural. Behalve in Nederland, want dan bleef het gewoon in de tipperaden steken. Maar... aan de andere kant van het toestel. Welkom bij deze Maak Kennis Maandag. Een luchtig, informatief, muzikaal en gezellig programma. Meer radio. Iedere maandagavond van 7 tot 9. Gepresenteerd door mijn collega Peter Ludinghuizen. Die heeft weer een speciaal t-shirt aan. En ondergetekende, mijn naam is nog steeds Jeroen Griekspoor. Wat gaan we deze twee uurtjes doen zoal, Peter?
1: Wij hebben uiteraard, zou ik bijna zeggen, opvallend regionieuws zometeen. Na 19:30 praten wij met programmeur van C. Reinier Schimmel over een aantal bijzondere voorstellingen die je daar de komende weken kunt zien en horen. Na 8:00 praten wij met fotograaf Martine Gulmi, die dit weekend exposeert in het Huiskamermuseum in Alsmeer met haar foto's en fotoboeken. En wat daar precies te zien is, dat vertelt zij straks zelf. En we hebben uiteraard ook weer nieuws over en muziek uit de Vinyl 33. Maar dat is na 20:30. Dat allemaal straks dus. Eerst gaan wij natuurlijk, hoe kan het ook anders, naar de splintertip van deze week, Jeroen.
0: Yes. En die is, dat is een single van het Belgische indie-pop-project Dressed Like Boys. Het solo-project van Jelle den Turk. Hij is bekend als frontman van Dirk. Oh. We horen een breekbare, meeslepende track waarin den Turk zingt over spirituele zelfbevrijding en ontwaken. Vandaar de titel And Then I Woke Up.
2: Dit is de splintertip van deze week.

0: Michael Caine werd in januari 1984 uitgebracht als de zogenaamde lead single van het vijfde Madness-album Keep Moving. Het nummer viel in Groot-Brittannië net buiten de top 10 en in ons land waarschijnlijk net buiten de top 40. Een auteur, of acteur, Michael Caine moet ik zeggen, verleende hoogstpersoonlijk zijn medewerker aan het nummer, zoals je net kon horen.
1: Oh. Was me niet opgevallen.
0: Ja, van die zegt dan mijn naam.
1: Maar we zagen ook de kletsen, hè? We zagen ook de kletsen.
0: Ja, ik weet dat, hè.
1: Tijd geworden voor... There's something curious about this broadcast.
2: Opvallend regionieuws.
0: Ah. Ja, dit keer echt in de regio, Jeroen. Mag ook wel een keer.
1: Ja.
0: Bij een opvallende inbraak in een kapsel in Zwanenburg zijn vorige week Pokémon-kaarten buitgemaakt.
1: Oh.
0: De dieven drongen rond 3:30 s'nachts de kapsalon binnen. Niet voor shampoo, tondeuses of feuns, maar voor de handelswaar van de shop-in-shop van een compagnon, die vanuit de kapsalon dus Pokémon-kaarten verkoopt. Ondanks de aanwezigheid van een mistgenerator slaagden de dieven er toch in om meerdere pakketjes te verzamelen. Vervolgens maakten ze zich uit de voeten en de politie is de verdachte nog niet op het spoor, maar heeft wel een signalement. Hoeveel kaarten de inbrekers precies hebben meegenomen en wat die buiten waard is, is nog niet bekend.
3: Heel raar.
4: Heel raar.
0: Nou, het wordt nog gekker.
1: Oh.
0: Een verdachte heeft afgelopen week namelijk voor opschudding gezorgd op het politiebureau in Venlo. Hij kreeg een telefoon voor een gesprek met zijn advocaat, maar stopte het apparaat vervolgens in zijn anus.
1: Tuurlijk.
0: De man werd woensdag aangehouden naar aanleiding van een strafbaar feit. En de verdachte wilde met zijn advocaat bellen, kreeg daarvoor dus een telefoon van de politie. En toen die telefoon na het gesprek werd teruggevraagd, antwoordde de man, die heb ik in mijn kont gestopt.
1: Ja.
0: In eerste instantie dachten de agenten nog dat hij een grapje maakte, maar dat bleek niet het geval te zijn. De telefoon zat zo diep dat de man het apparaat er niet meer uitkreeg. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar de telefoon uiteindelijk operatief werd verwijderd. Volgens de politie kijken medewerkers niet snel meer ergens van op. En toch waren zelfs de meest ervaren collega's verbaasd over deze merkwaardige situatie.
1: Ja, het was vroeger ook dat je aan het bellen was en dan zeg je, oh, ik ga een tunnel in.
0: Ja, dit is wel heel letterlijk.
1: Dit is een soort variatie daarop.
0: Ja, hier zit een luchtje aan, zeg ik.
1: Ja.
0: En wetenschappers hebben ontdekt dat het gebruik van verdovende middelen zeker niet alleen van deze tijd is. Op het Indonesische eiland Sulawesi gebruikten mensen mogelijk al 25.000 jaar geleden een bewust veranderende noot, namelijk de betelnoot.
1: Ja.
0: Nooit van gehoord.
1: Nice.
0: Onderzoekers onderzochten, ja dat doen onderzoekers nou eenmaal, de resten van twee jagers. En vonden op hun tanden opvallende slijtage en sporen van de werkzame stof anecoline, die invloed heeft op het zenuwstelsel. De oudste van de twee jagers leefde ergens tussen 25.000 en 16.000 jaar geleden. Gedurende een ijstijd dus. En de tweede ongeveer 6700 tot 6300 jaar geleden. En bij allebei zaten ongebruikelijke diepe ronde groeven in hun gebit. Volgens de wetenschappers veroorzaakt door het zuigen op betelnoten dus.
1: Jo.
0: En in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië en de Pacific worden betelnoten tegenwoordig vaak samen met onder meer kalk en een blad gekauwd. Dat zorgt voor een sterker stimulerend effect. En waarschijnlijk was de ervaring destijds wel wat anders dan bij het moderne gebruik. En de onderzoekers denken dat het zuigen vooral een verdovende of pijnstillende werking heeft gehad.
1: Ja, je moet wat, hè.
0: Waarom?
1: Geen aspirintjes.
0: Nee, die had je toen nog niet, hè.
1: Nee. Dankjewel, Peet. Dat was hem, hè.
0: Dat was hem, alsjeblieft. Ja,
1: okay. Verder met klassieke folk rock uit de jaren 70. Geïnspireerd door de manier waarop singer-songwriter Joni Mitchell haar gitaar bespeelde, maakte de leden van de band America dit fraaie Sister Golden Hair.

0: je poep dab juap hoort, dan, dan is het bijna klaar.
1: Dan is, dan is de tekst op.
0: Ja, dank u wel. We gaan het nieuws van half acht. En ja, na toch half acht...
1: Hè? Toch maar wel.
0: Ja, doe maar wel. Okay. Half acht spreken wij met Reinier Schimmel van C. We gaan eens kijken wat voor leuke, bijzondere voorstellingen er zoal zijn. In het gebouw. In Hoofddorp.
1: Die zijn er vast genoeg.
0: Jawel. Maar is er nog muziek,
1: Pierre? Jazeker. 30 jaar geleden verscheen Monstertje. Het vierde album van de Vlaamse band Gorky. En het titelnummer behoort, wat mij betreft, maar ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk, nog altijd tot de hoogtepunten die frontman Luc de Vos in zijn veel te korte loopbaan, hij overleed in 2014 op slechts 52-jarige leeftijd, heeft geschreven. En daarom draaien we hem vanavond gewoon nog maar weer een keer.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Now, here comes the music.

0: De Amerikaanse doo-wop-groep Randy and the Rainbows bracht Denise, toen nog met een E erachter, in 1963 uit op single. En 15 jaar later nam de Amerikaanse band Blondie het nummer op onder de naam Denise, dus zonder de E op het eind. En hun versie, die verscheen op het album Plastic Letters, werd in februari van dat jaar uitgebracht als single. En leverde de band rond zangeres Debbie Harry een nummer 1 hit op in ons land.
1: Ja, het waren nog eens tijd.
0: Nou hè.
1: Nou. Dan een van mijn favoriete artiesten, Jake Bugg. Muzikaal gezien keert de inmiddels 32-jarige Jake Bugg terug naar zijn rootsy, akoestische folk- en country-rock geluid. En het nummer wordt gedragen door ronde gitaarakkoorden en zijn kenmerkende rauwe stemgeluid. Dat trouwens een voorproefje is van zijn album Alamo, dat 13 november verschijnt. Can't wait. It is Never Can Tell.

0: Ja. Hallo, met Renier.
1: Hey Renier, goedenavond. Met Jeroen en Peter van Maak Kennis Maandag.
0: Hi, hallo Jeroen en Peter.
1: Je bent live in de uitzending nu.
0: Direct al, zeker. Hallo allemaal.
2: Geen tijd verspillen, gelijk, hup.
1: En bam, geen tijd te verliezen. Jij bent, voor de mensen die jou nog niet kennen, een beetje de Katja 2.0, hè, van C.nu.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar
0: ja,
1: dan anders.
0: Katja was hier heel lang programmeur en die is nu met pensioen.
1: Ja.
0: Hoewel ik me heb laten stellen dat ze in een ander theatertje toch nog een klein beetje doorgaat met programmeren.
1: Oké.
2: Afkijken.
1: Ja, beetje aan het afbouwen.
0: Dat officieel is, maar ik ga het nu even dan nog niet helemaal zeggen. Maar. Ik denk dat dat al officieel is. Die gaat binnenkort ook weer verder. Okay. Ja, ik ben nieuw hier. Ja,
1: nou, we kennen je natuurlijk. Je bent al een paar keer eerder in de uitzending
0: geweest. Ik ben al een paar keer bij jullie geweest,
1: dus, ja. Zeker, zeker. Inmiddels.
0: Ja.
1: Maar leuk dat jij het overneemt, in ieder geval van Katja.
0: Dankjewel.
1: Dat jij elke maand bij ons in de uitzending bent voortaan.
0: Ja. Ja, heel graag. Leuk. Dank voor de uitnodiging.
1: Ja, nou ja, dat hoort erbij. Hè.
0: Jullie zijn ook net weer begonnen, begrijp ik.
1: Ja, wij zijn vorige week weer gestart met seizoen 9 inmiddels.
0: Ja, nou, gefeliciteerd.
1: Dus dank je wel. Volgend jaar feestelijk jubileum. Hè?
2: Nou,
1: denk ik.
0: Wauw, nice.
1: Dus dan met taartjes misschien wel en limonade. Ik weet het niet.
2: Oh, daar hang je aan.
1: Ja. Als het budget is. Ja, we gaan het zien. Maar goed, waar we jou natuurlijk voor vragen elke maand is... wat zijn bijzondere uitzendingen, voorstellingen... waar mensen toch echt wel naartoe moeten de komende 3, 4, 5 weken?
0: Ja, ik heb wel een paar leuke tips. Ja, want theater is ook weer begonnen. We hebben afgelopen weekend onze eerste voorstelling van dit seizoen weer gehad. En in Amsterdam is het Nederlands Theaterfestival aan de gang. Dat is ook een soort viering van het theater met de voorstelling van vorig jaar. En de slogan daarvan is Theater is back.
1: Is het ooit weg geweest, kan je je afvragen natuurlijk.
0: Nee, dat vraag ik me ook af. Ja. Nou ja, kijk, we hebben wel echt wel... Het hele theaterland heeft na corona echt wel een dip gehad in de bezoekersaantallen. Nee, en dat gaat nu weer lekker. Mensen komen weer.
1: Dat
0: is heel fijn. Ja. Daarom zijn mijn allereerste tips van deze week... zijn er ook wel dingen waar echt nog maar een paar kaartjes voor zijn. En dat is een ode aan Ramses Shaffi is er op aanstaande donderdag, 17. De 17e.
1: Ja.
0: Dat is, Charles de la Mare. Is best bekend geworden door het tv-programma The Tribute of the Bands... En daar heeft hij toen ook een lied van Ramses Shaffi gezongen. En iedereen was helemaal weg daarvan. En nu komt hij ook naar de theaters met een heel programma rondom Ramses Shaffi.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dus, dat
1: wees er snel bij dan, hè? Het is sowieso wel snel.
0: Wees er snel bij, maar, dat is echt heel leuk. Hey, en iets heel anders is op vrijdag de 18e, aanstaande vrijdag... Er zijn Andries Toenroe en Stefan Hendricks, twee comedians, cabaretiers. Die hebben een programma en komt eigenlijk elk jaar wel bij ons voorbij. En dat heet Beperkt Houdbaar. En dat is improvisatietheater. En die gasten die zijn echt ongelooflijk. Ik kan niet. Improvisatietheater, denk je misschien van dat het publiek een opdrachtje geeft. En dat ze dan leuk, grappig. En dat is in dit geval ook zo. Alleen deze. Gasten gaan wel even een stapje verder. Ik weet niet hoe hun brein werkt. Het is echt ongelooflijk om mee te maken. Ze vragen verschillende verhalen uit het publiek. Daar hebben ze ook nog een leuke methode voor. Dus echt wel een soort dingetjes die mensen hebben meegemaakt. Die gaan ze naspelen, maar helemaal geïmproviseerd.
1: Ja, en op hun eigen manier. Ja.
0: En ze verbinden het allemaal aan elkaar.
1: Okay.
0: Dat het toch ook nog één verhaal wordt. Vaak nog met een soort slot, midden, begin, midden en eind. Met nog een rare twist of zo. Het is ongelooflijk. En daar kunnen ze ook nog liedjes bij zingen. Er is een muzikant bij. En die maakt gewoon ter plekke een liedje. En dan gaat gewoon iemand zomaar improviserend een lied zingen. En vaak is dat nog leuk en goed. En het rijmt vaak ook nog. Het,
1: het voordeel is wel, je hoeft niet zoveel van tevoren uit je hoofd te leren. Want elke voorstelling is weer anders, denk ik.
0: Ja, maar hoe die gasten
1: het lijkt me best wel een dingetje. Ja.
0: Ja, ik ben echt zwaar onder de indruk. Dus als je nog zoiets bijzonders wil meemaken, kan dat aanstaande vrijdag.
1: Oké, die hebben we.
0: Ja, volgende week zou ik even eruit willen lichten op donderdag de 24e. Een cabaretduo Flamoes. met het goede voorbeeld. Flamoes, ja, het is een heel leuk stel. Brigitte van Bakel en Maya van As. En zij zijn nu ondertussen net moeder geworden. Dus het gaat over het moederschap. Maar dan vooral van, ja, het is allemaal even heel anders dan iedereen ons verteld had.
1: Ja.
0: Dus dat is echt, ze zeggen zelf, het is natuurlijk voor allerlei moeders. Of mensen die ooit moeder wilden zijn of juist geen moeder willen zijn. Maar ook vooral voor vaders, voor alle soorten ouders dus. Maar vooral ook voor kinderlozen die hard gaan op leedvermaak.
2: Ja.
1: Kijk, dat is altijd leuk. Ja.
2: Er zit er een tegenover me.
0: Ja, precies. Wat zit er tegenover je?
2: Ja, Peter.
1: Een kinderloze ouder. Ja.
0: Oké. Succes ermee dan.
1: Ja, oké.
0: Wat ik verder nog even wil noemen is ook een cabaretding. De vrijdag, volgende week vrijdag de 25e, komt het Amsterdam Studenten Cabaret Festival. Dus dat is echt een nieuwe lichting.
1: Dus dat zijn er dan meerdere op één avond, hè, denk ik.
0: Ja, dan krijg je meestal drie finalisten. Ja, drie finalisten. Uh-huh. Die stonden dan al in de finale, in de Kleine Comedie. En dan kun je gewoon echt nieuwe talenten ontmoeten. En dat zijn echt hele leuke dingen. We doen best wel veel van dat soort dingen in Hoofddorp. We beginnen de cabaretiers te ondersteunen. Zo komen ook de mensen van het Leids en van cabaret Stafette en zo. Maar dit is ook een hele toffe... En er komen soms grote namen vandaan, hoor. Echt,
1: dat geloof ik inderdaad.
0: Marijn Scholten, die ook in ons theater de komende seizoen in de grote zaal.
1: Ja, zo zie je maar. Het begint allemaal in Hoofddorp.
0: Ja, dat is zeker wel echt een soort beleid van ons.
1: Dat moeten jullie ook vooral blijven doen, denk ik.
0: Ja, ja, dat deed Katja altijd wel. Dat gaan we zeker voortzetten. Dus daarom noem ik die eventjes.
1: Ja, mooi. Nog eentje.
0: Dan wil ik zeggen, dan zeg ik nog de week daarna, op zondag 4 oktober, is er een hele toffe musical bij ons. Next to Normal. En wij doen niet zo heel veel musicals, omdat meestal zijn die gewoon te groot. We hebben wel een grote zaal, maar dat is niet voor duizenden mensen.
1: Nee,
0: inderdaad. En deze komt wel. Next to Normal gaat over een gezin waarvan één iemand een bipolaire stoornis heeft. Dus niet per se heel gezellig. En hoe dat hele gezin daarmee omgaat. Ze zeggen zelfs, Next to Normal is something much more than a feel-good musical. Dus het is meer dan een feel-good musical. Yeah. It's a feel-everything musical.
2: Right.
0: Dus het is heel mooi. En hij heeft allerlei prijzen gewonnen, die musical, toen hij in Amerika stond. En wat echt heel tof is... Willemijn Verkaik is toch een van de grote Nederlandse musicalsterren die ook echt internationaal heeft gespeeld.
1: Ja.
0: En die komt gewoon in onze zaal. Dus ja, kom wat meemaken, zou ik zeggen.
1: En er zijn nog kaarten, dus dat is ook...
0: En daar zijn zeker nog kaarten voor, dus ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dat is weer een gevarieerde bloemlezing volgens mij van wat er de komende weken te doen is bij C. Ja. En er is natuurlijk nog veel meer te zien
0: zeker,
1: en te
0: dus
1: horen. Dus keuze is reuze. Maar kijk dan gerust even op c.nl. Toch?
0: Zeker.
1: Ja, c.nl. Dankjewel, Renier.
0: Ja,
1: en over 4 weken dan spreken we elkaar weer.
0: Stel ik voor. Dankjewel.
1: Oké, hey, fijne avond.
0: Hoi,
1: hoi.
2: Hoi.
1: En wij gaan door met muziek, denk ik zomaar.
2: Ja hoor, ja, Ben.
1: Ik ben, ik zie het. Op 1 mei 1972, dat is dus al even geleden, verscheen Take It Easy, de debuutsingle en een van de bekendste songs nog altijd van de Eagles. Het nummer werd geschreven door Eagles-zanger en gitarist, inmiddels overleden Glenn Frey, samen met Jackson Browne, die het nummer trouwens een jaar later zelf ook opnam. En in Take It Easy wordt gerefereerd aan het stadje Winslow in Arizona. En als eerbetoon werd in die plaats in 1999... een bronzen standbeeld opgericht dat verwijst naar dit nummer.

0: is wel gedurfd, hè?
1: Dat ze niet uit elkaar wil?
0: Nee, dat ze, dat ze gaat springen, maar de parachute laat ze thuis.
1: Ja.
0: Dan maar hopen dat ze wordt opgevangen.
1: Dat is wel te hopen, voor anders was dit haar laatste liedje, denk ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dit was de nieuwe single van Bente. We gaan richting nieuws van 8 uur. En na 8 praten wij met... Ik heb mijn papiertje weg. Oh ja, fotograaf Martien Gulmi. Die in het Huiskamermuseum in Alsmeer... uiteraard foto's en fotoboeken presenteert.
1: Ja, juist.
0: Dat is altijd lastig, hè, op de radio.
1: Ja, je kan het niet laten zien, hè?
0: Maar mensen hebben natuurlijk, de mensen die luisteren, die hebben vast wel een telefoon bij de hand. Dus kunnen ze vast,
1: ze heeft zijn eigen website en alles, dus dat komt helemaal goed. Zullen we nog een plaatje doen voor 8?
0: Ja, doe eens gek. Beetje jeugdsentiment. Want we gaan 50 jaar terug in de tijd. Toen het album The Roaring Silence uitkwam. 50 jaar geleden, dus ja, je raadt het al. Een feestje ter gelegenheid waarvan het album opnieuw werd uitgebracht. Met allerlei extraatjes en geremasterd. Erop staat ook de 7 minuten durende versie van Blinded by the Light. Ja, geniet daar privé van. Op de radio doen we de single versie.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het...

0: Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond.
1: Dood zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
0: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
2: Ook een van de onderzoeksvragen, daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
0: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis.

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: het nieuws ging even met horten en stoten.
1: Ja, vooral met horten.
0: Ik weet ook niet waarom, maar nou goed, het zijn zo. In 2019 onderdeel van cabaret en muziekvoorstelling Motel, waarbij Thomas Agda persoonlijke verhalen combineerde met muziek. En samen met David Middelhof maakte hij dit door De Haast. Misschien als bij het nieuws ook haast.
1: Dat zou kunnen, ja. Het is wel een kort liedje geworden door De Haast.
0: Ja.
1: Dat toch wel weer.
0: Ja, dat was er wel bij.
1: Dat klopt wel weer.
0: Verder met nieuwe muziek.
1: Ja, zometeen gaan wij bellen met Martine Gulmi over haar tentoonstelling in het Huiskamermuseum in Alsmeer. Eerst dus nog een plaatje, een nieuw plaatje zelfs. Brian Fallon gaan we naar luisteren. Hij is vooral bekend als frontman van de Amerikaanse rockband The Gaslight Anthem. En critici en liefhebbers waarderen zijn oprechte romantische manier van schrijven en zijn stem die toedekken aan die andere muzikant uit New Jersey, Bruce Springsteen, vriend van Jeroen. Ja. Vorige week verscheen zijn vijfde soloalbum Not Bad for New Jersey, dat hij opnam met zijn begeleidingsband The Painkillers. En in Maak Kennis Maandag hoor je nu het titelnummer.

0: Zo.
1: We zijn weer wakker.
0: Hoppen.
1: Lekker hoor. Brian Fallon was dat. Not bad for New Jersey.
0: Van Harry op de Prairie.
1: Van Harry op de Prairie. Nee, je vindt hem niet zo, hè? Nee.
0: Nee.
1: Ik vond hem wel leuk even.
0: Smaakverschillen.
1: Daarom. We gaan bellen weer. Met Martine Gulmi. Fotografe. Van beroep.
2: Hallo, met Martine.
1: Dag Martine, goedenavond. Met Jeroen en Peter van Maak Kennis Maandag.
2: Goeie
1: op de radio. Hallo. Je bent live in de uitzending nu.
2: Nou, hartstikke leuk. Hartstikke
1: wereldwijd te volgen nu.
2: Ja.
1: Ja, via internet. Ja, ja dat
2: ja,
1: kan
2: precies.
1: Allemaal.
2: Ja. Ja, heel mooi.
1: Maar leuk dat je er bent. Ik zie op je site in grote letters dat jij onze creatieve partner in fotografie bent.
2: Ja.
1: Dus dat is mooi.
2: Ja.
1: En komend weekend is jouw werk te bewonderen in het Huiskamermuseum in Aalsmeer.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hartstikke leuk.
0: Mooie, ik vind mooie foto's.
2: Dankjewel. Fijn
1: ja,
2: door.
1: Ja, Jeroen is om.
0: Ja.
2: Ja, kijk, gelukkig.
1: Dus die heb je in ieder geval mee.
2: Oké.
1: Wat kunnen mensen verwachten dit weekend van jouw werk?
2: Van mijn werk? Nou, ik in het Huiskamermuseum laat ik verschillende werken zien. Ik fotografeer ook al, tenminste, ik doe al jaren mee met de Kunstlijn Haarlem. En die hebben altijd hele leuke thema's. En onder andere was daar het thema grenzeloos. Maar ook het thema metamorfose. Dat is voor dit jaar. Mm-hmm. En ja, daar laat ik me altijd door... leiden, zal ik maar zeggen. Ja, precies. En in de Huiskamermuseum zie je daardoor ook verschillende werken van mij. Dus ik heb werken met een hele mooie kakatoe. Hij leeft, maar het is een soort van stil leven, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja, als hij niet stil zit, is het lastig te fotograferen natuurlijk.
2: Ja,
1: ook.
2: Precies. Ja, dus het is niet helemaal een stil leven, maar... En ik heb ook bijvoorbeeld nu werken waarvan ik de foto heel mooi op een katoenen stof heb laten printen. En waar ik uiteindelijk zelf weer overheen heb geborduurd.
1: Ja,
2: en ik een ornament heb geborduurd.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dus ja, je moet het zien, want het is een beetje lastig om uit te leggen. Maar dat...
1: Ja, dat klinkt wel apart in ieder geval. Het is niet een standaard foto in ieder geval.
2: Nee, in ieder geval niet van de laatste serie.
1: Je hoort wel van foto's nog dat die op canvas worden afgedrukt bijvoorbeeld. Maar
2: ja,
1: dat
2: nee,
1: je er
2: dat,
1: ook nog op gaat borduren, dat heb ik nog niet eerder gehoord inderdaad.
2: Nee, dat inderdaad.
1: En hoe kom je daar ineens op om dat te gaan doen? Is dat dan gewoon iets wat in je opkomt van, laat ik dat eens proberen? Of,
2: nou ja, het is eigenlijk al gekomen bij de serie met de kakatoe.
1: Mm-hmm.
2: Ik wilde eens eventjes kijken of ik het op ander materiaal kon laten printen. Ik doe het namelijk altijd de foto's op fine art papier. En dat wordt dan op diebond geplakt. En dan een hele mooie zwarte baklijst eromheen.
1: Ja.
2: En ik wilde nu eens kijken met iets anders. Dus ik denk, ik ga het eens op stof doen.
1: Oké.
2: Okay. En toen kwam dat binnen... En het was een heel groot stuk stof ook.
1: Hele grote kakatoe.
2: Ja, precies. En toen dacht ik van, goh, ik denk dat het nog wel eens mooi is om op de achtergrond in lijn, anthraciet kleurig, bloemen te borduren.
1: Ja.
2: Wat dan ook daar wel een beetje mee te maken heeft met alles, met het hele gegeven. Maar en zodoende ben ik begonnen. En toen, dat vond ik erg leuk. En toen kwam dit jaar dus de Kunstlijn Haarlem met het thema metamorfose. En toen ben ik daarop door
1: voortgeborduurd. Ja,
2: ja nee, precies.
1: Kostelijke woordspeling, ja.
0: Hij maakt hem ook gewoon, hè?
2: Ja.
1: Inkoppertje.
2: Ja, precies, ja.
1: Ja, nee, gelukkig kan je borduren, want anders dan was dat er nooit van gekomen natuurlijk.
2: Nee. Ja,
1: maar doe je wel meer van dat soort beetje out-of-the-box dingetjes? Of is dit echt het eerste waarvan je denkt van... Oké, ik ga eens buiten de lijntjes kleuren?
2: Nou, ik vind het altijd wel leuk om een beetje zeker te experimenteren.
1: Ja.
2: Maar dit is wel wat meer waar... dit laat ik wel wat meer zien.
1: Okay.
2: Sommige dingen, ik laat niet altijd alles zien. Soms denk ik wel eens, nou, dit vind ik niks. Dus dat,
1: nee, dan, nou ja, dan misschien anderen wel, dat kan natuurlijk. Maar ja, je moet er zelf ook achter staan, inderdaad.
2: Ja.
1: Ja. Want doe je dat soort dingen meer van exposities? Kunstlijn noem je inderdaad. En nou, als meer nu dan, maar goed, dat is eigenlijk maar... Je bent er zelf ook, neem ik aan, hè, dan, het weekend?
2: Ja, dat klopt. Ik ben er alleen de zaterdag. Want de zondag is de Damperdam, hoop. En daar ga ik met een clubje ondernemers... gaan we daar de 16 kilometer lopen voor het goede doel. Voor drie goede doelen.
1: Oké. Nou goed, dat is ook belangrijk, toch?
2: Ja, precies. Dus daarom ben ik er zondag niet aanwezig.
1: Nou,
2: ja,
1: ik vind het een goed excuus in ieder geval.
2: Ja, hè?
1: Toch? Zeker. Ja,
2: ja, dat dacht absoluut. Ik ook.
1: Maar binnenkort heb je dan nog andere exposities... waar mensen je werk kunnen bewonderen?
2: Ja, zeker. Ik heb in het weekend van... even kijken, dat was 26 en 27 september heb ik Zandvoort Art. Dat is ook een hele leuke kunstroute in heel Zandvoort... Mm-hmm. Doen ook best aardig wat, ik denk zoiets van 75 kunstenaars aan mee. Die verspreid zitten in Zandvoort.
1: Door het hele dorp heen,
2: Ja, door het hele dorp heen. En dat is echt ook echt een hele leuke kunstroute. Ik heb vorig jaar voor het eerst meegedaan en ik doe ook graag dit jaar weer mee. En wat ik ook wel erg leuk vind is dat ik per 8 november bij Frans Bokner ga exposeren.
1: Oké, dat is in Hoofddorp gewoon, hè?
2: Ja,
1: volgens mij.
2: Dat is in Hoofddorp. Ja, dus dat vind ik ook echt heel erg leuk.
1: Ja, want ik zit te denken, van heb je ooit wel eens in Galerie Kunst in Bad Hoeverdorp geëxposeerd al, of niet?
2: Nee.
1: Nou, dan moet dat een keer gaan gebeuren, hè?
2: Ja, hè? Ja.
1: Nee, daar besteden wij meestal ook wel aandacht aan in dit programma. Dus vandaar, vorige week hadden we toevallig een van de kunstenaars die daar nu een expositie heeft.
2: Leuk.
1: Dus ik zit ineens van, dat past daar ook wel in, volgens mij.
2: Ja. Nou.
1: Dat zijn meestal twee kunstenaars, wel met een gemeenschappelijk thema.
2: Ja.
1: Dus nou, daar moet iets te regelen zijn.
2: Ja. Zeker. Ja.
0: Hij heeft wel een zakelijke instinct, hè, die Peter?
1: Ja, ik reken er nog niks voor, maar... Wie weet komt dan nog.
2: Ja.
1: Ik zal eens een balletje opgooien als je dat leuk vindt.
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, zeker. Ja hoor, nee, ik sta er altijd voor open.
1: Blijf het programma volgen, zou ik zeggen. Dan hoor je zeker misschien nog eens wat.
2: Ja, leuk. Ja, nee, ga ik doen.
1: Oké. Hey, dankjewel dat je in het programma wilde komen.
2: En
1: veel succes met zowel de expositie zaterdag als de Dam tot Damloop.
2: Ja.
1: Dat zal iets inspannender zijn dan de expositie, denk ik zo.
2: Ja, maar, nee, dat klopt. Ja, nee.
1: En wie weet spreken we elkaar in de toekomst nog een keer.
2: Ja, nee, hartstikke leuk.
1: Okay.
2: Dankjewel.
1: Ja, jij ook bedankt en tot de volgende keer.
2: Fijne avond.
1: Oké, jij ook.
2: Okay, Martine.
1: Hoi.
0: Martine is dus zaterdag 19 september in het Huiskamermuseum in Aalsmeer aanwezig. Om 4:00 middags vertelt zij bij die aanschuiftafel over haar werk. En het Huiskamermuseum is zaterdag en zondag van 12 tot 5:00 middags gratis te bezoeken.
1: Kijk, ook leuk.
0: Dan weet u dat ook weer. Dan een melancholische, bitterzoete sfeer en het kenmerkende geluid van de vroege Sophistie-pop. Wat is dat, Jeroen? Nou.
1: Dat gaat hij vast uitleggen.
0: Nou, dat is leuk. Het combineert lichte jazz in vloeden met een vleugje bossa nova en een prominente hoornsectie.
1: Ik dacht al.
0: Ja. En dat is ook het geval bij Each and Everyone. En dat is natuurlijk van Everything But the Girl.

0: Mighty Joe was in 1969 de eerste nummer 1 hit voor de Haagse band Shocking Blue. De band rond zangeres Mariska Veres en gitarist en songschrijver Robbie van Leeuwen. Een jaar later bereikte Shocking Blue opnieuw de eerste plaats in de top 40. Nee, niet met Venus. Dat lukte in de VS wel, maar niet in ons land. Maar met Never Marry a Railroad Man.
1: Oh, waarom niet?
0: Geen idee.
1: Ja, vraag me opeens af.
0: Ja, ik zou het ook niet. Dus moeten we de tekst eens horen. Draaien we die binnenkort ook een keer.
1: Mijn associatieve brein.
0: Ja, nee. Dat zijn zat mensen die met een conducteur dan wel machinist zijn getrouwd.
1: Ja.
0: Volgens mij, dus.
1: Ja. Mijn overgrootvader was dat, geloof ik.
0: Oké. Kijk. Ook de Grieks spoor, ja, het woord zegt het.
1: Ja, nee. Dat heeft dan, daar dan weer niks mee te maken.
0: Okay.
1: Maar
0: hij
1: was in ieder geval bij het spoor. Laten we daarop
0: gaan. Daarom heet hij ook zo. Ja.
1: Nee. Goed.
0: Nee. Wel niet. We gaan
1: het was de vader van mijn oma. Dus.
0: Oh, oké. Okay. Dus van de andere tak.
1: Ja.
0: Ja, de zijtak.
1: Ja.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Waarom vertel ik dit?
0: Weet ik niet. Geen idee. Tijdvulling. We gaan naar het nieuws van 8:30, stel ik voor. Na het nieuws nog aandacht voor de vinyl 33 en nog meer leuke plaatjes. En nu doen we er ook nog één, want eerder dit jaar brachten de IJslandse muzikant en componist Ólafur Arnalds en de Zweedse tweevoudig Eurovisie Songfestivalwinnares Loreen, of Loreen, net wat je wil, onder de naam Sages een gelijknamige EP uit. Deze niet direct voor de hand liggende samenwerking heeft toch een viertal vrije nummers opgeleverd, waarvan je nu Unknowing hoort. Tot zo.

0: 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
3: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
2: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
4: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
2: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Now, here comes the music.
6: And now everybody to the dance floor.
7: Come on, get it.

0: Ja, niemand minder dan Pharrell Williams co-regisseerde en produceerde deze single voor de Britse Paloma Faith. En ik kwam een album tegen van Paloma Faith, waar deze ook op staat, een soort verzamelalbum, maar dat is dan weer zo'n album dat een of andere Duitse figuur heeft samengesteld.
1: Ja, dat is dan geen officiële...
0: Geen officiële release. Maar het was wel aanleiding om deze dan... Oh ja, dacht ik, die heeft ze ook nog gemaakt.
1: Dus vooruit dan maar.
0: Uit 2014.
1: Ja.
0: Straks nieuws over en muziek uit de vinyl 33. Maar eerst, Pierre.
1: Ja, want, bij het volgende had je ook wat moeite om hem te vinden. Hè? Terwijl die wel officieel is uitgebracht.
0: Ja, kon
1: hem
0: niet.
1: En je kwam hem ook niet tegen.
0: Nee.
1: Nee. Waar hebben we het over, vraag je als argeloze luisteraar je af. Wel nu, op 23 oktober wordt Back to Black, het tweede en meteen ook het laatste album, althans bij haar leven, van Amy Winehouse, opnieuw uitgebracht. Volgende maand is het namelijk 20 jaar geleden dat deze plaat voor het eerst verscheen. Back to Black komt uit op 3 cd's en 3 lp's. Met als extra's onder andere diverse B-kantjes, demo's. Plus een concert opgenomen in Paradiso op 8 februari 2007. En als voorproefje vanavond draaien wij een van de bonus tracks die je volgende maand tegemoet kunt zien. En dat is Do Me Good, afkomstig van de Rehab single. Maar Jeroen heeft hem nergens kunnen vinden.
0: Ja.
1: Maar toch hebben we hem gelukkig.

0: Ja.
1: De Vinyl 33.
2: Het album Buena Vista Social Club kwam in 1996 tot stand door een samenwerking tussen de Amerikaanse muzikant en producer Ry Cooder en een groep Cubaanse artiesten, waarvan de meeste al behoorlijk op leeftijd waren. Met 8,7 miljoen verkochte platen is het een van de meest succesvolle wereldmuziekalbums ooit. En hoewel de plaat in maart 1997 pas uitkwam, is er nu al een 30th Anniversary Edition verschenen. Ja, je kan er maar bij tijds bij zijn.
3: Ja.
2: Hè? En die komt deze week binnen op de 23e plaats in de Vinyl 33. En je hoorde zojuist het nummer Vicenta. En dat stort oorspronkelijk niet op de originele versie, maar dat is bij een 25th Anniversary Edition als bonus track toegevoegd.
3: Wat ingewikkeld toch allemaal.
2: Ja. Nou, stel voor dat jij de top 10 even doet, Jeroen.
3: Nummer 10 staat het album Justin Bieber Swag, Limited Editions. Nummer 9, vorige week nog een nummer 1. Alex Warren met Wild Child. Nummer 8, Ariana Grande met Petal. Nummer 7, Beyoncé met B-Day, die 20th Anniversary Edition. Nummer 6, Olivia Dean, The Art of Loving. Nummer 5, Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. En nummer 4, Sarah Larsson met Midnight Sun, The Girl's Trip. Nummer 3, daar hebben we het zo meteen over. Nummer 2, Adela met Prima. Nou, prima. En nummer 1 deze week in de Vinyl 33 is Roxy Dekker met Mama, I Made It.
2: Nou, leuk voor haar, toch?
3: Zeker.
2: Absoluut. Maar zoals Jeroen al zei, wij gaan terug naar de derde plek in de Vinyl 33 van deze week. Daar vinden we The Best of Sade. Dit verzamelalbum uit 1994 bevat songs van de eerste vier platen die de Britse band rond zangeres Sade Adu uitbracht in de periode 1984-1992. En Sade verkocht wereldwijd meer dan 75 miljoen platen. Maar het laatste album stamt alweer uit 2010. Hoewel er al jaren gesproken wordt over een opvolger. Wij gaan luisteren naar Nothing Can Come Between Us. En dat stond oorspronkelijk op het album Stronger Than Pride uit 1988.

0: soundtrack van het nieuwe album van Johnny Marr. Dat verschijnt op 2 oktober aanstaande. The Age of Everything gaat het heten. En dit is zijn 3e single, It's Time. En het is inderdaad tijd om er een eind aan te breien.
1: Zeker, tot zover deze Maak Kennis Maandag. Dank aan onze gasten van vanavond. En jij daar, bedankt voor het luisteren naar ons. Graag tot volgende week maandagavond voor weer een nieuwe kennismaking. Wederom tussen 7 en 9 op Meer Radio. En na 9 kun je op deze zender luisteren naar... Jong?
2: Jazz on Monday with Bram Skouten.
1: Maar eerst nog een plaatje van ons.
0: Ja. In tegenstelling tot haar eerdere grootste pop-anthems... zoals in I Only Wanna Be With You... koos Dusty Springfield bij dit nummer voor een zeer ingetogen, zwoele en intieme sfeer. Het is te horen bij dit Just a Little Loving uit 69. En wij zeggen...
1: Dag allemaal.

0: Maak kennis maandag op Meer Radio. Tot volgende week.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Een vis gaat

0: sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden

0: Verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd... Ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek ja, waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag. Jazz. Bij Meer Radio. Met Bram Schouten.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij Jazz op maandag.
1: De tweede aflevering alweer in ons 18e seizoen.
2: Ja.
1: Het kan verkeren als je op een Meer Jazz Festival loopt in 2009 en opeens met Tom van Dranen aan de tafel een interview geeft. Blijkbaar een wederzijdse klik, want anders horen u vanavond geen Jazz op maandag hoor. In ieder geval niet met mij. We begonnen met Vivaldi's vier jaren geleden. In een jazzy jasje gestoken door de Nederlandse duizendpoot Dr. Kok. Dit was deel 2 van Autumn, oftewel herfst. De nieuwe signature song van dit seizoen is misschien wel het bekendste bossa nova nummer. Geschreven in 1962 door Antonio Carlos Jobim. De Portugese tekst van Vinicius de Moraes en Engelse tekst van Norman Gimbel. U gaat beide talen horen in deze versie van The Girl from Ipanema. Daniel Boaventura en Daniel Jobim, de kleinzoon van de componist. The Girl from Ipanema.

Zangeres Diana Schuur was dit. Met Today I Started Loving You. Begon als country western zangeres. En dat kun je nog wel een beetje horen. In 1979 ontdekt door saxofonist Stan Getz. En sindsdien heeft ze zo'n 24 albums uitgebracht. Vrijdag 4 september bracht de Belgische pianist Jeff Neve zijn nieuwe cd Key Energy uit. Afgelopen donderdag trad hij met het nieuwe werk op in de Antwerpse Roma. Met dank aan PR Communication Manager in de Benelux van Integral Music, het label waar deze zeep uit is gekomen. Co is altijd zo vriendelijk om Jess op maandag mee te laten genieten. Van die cd Key Energy, nu het nummer I Mean You.

Alle poos nieuw materiaal gezien van Robbie Williams. En dat bedoel ik natuurlijk jazzy materiaal, hè. Alhoewel de man sinds 1996 met 13 studioalbums, 1 livealbum, 10 compilatiealbums, 1 extended play, 11 videoalbums, 67 singles, 6 promosingles en 58 muziekvideo's niet bepaald stil heeft gezeten, hè. Van zijn tweede Swing CD getiteld Swings Both Ways hoort u Swing Supreme. Evita and the Sirs nu met Traveling Cat, een nummer van de CD Sweet Caramel. Evita and the Sirs is een divers muzikaal project onder leiding van singer, songwriter en componist Evita John Atien.

0: Dezelfde co-fase van Integral Music die ons de nieuwste CD van Jeff Neven toespeelde, had ons een week eerder het 11e album van Thuis Noble al toegestuurd, getiteld Child's Play. Van dit album hoort u Extra Large Medium.
1: Meer radio, jazz op maandag, agenda.
0: Jazz in Haarlem en meer. Café Ruimzicht heeft niets op de agenda staan, maar de Stichting Majazz heeft dat wel degelijk hoor. Hun tweewekelijks Majazz Café vindt aanstaande zondag 20 september plaats in restaurant Fort Knox, hoofdweg 739 in Hoofddorp. Vanaf 2:30 s'middags tot ongeveer 5:00 treedt erop zangeres Anna Sollewijn met het Chris Muller Quartet. Toegang tot het Majazz Café in Fort Knox is geheel gratis.

0: En dat is Anna Sollewijn met Did You Forget, een nummer van de EP Anna uit 2024. Anna Sollewijn dus aanstaande zondag in het Meer Jazz Café in Fort Knox in Hoofddorp. En daarvoor hoorde u gitarist Jane Raps met Plop. Jane was jarenlang een vaste gast bij de jazzsessies in Café Ruimzicht. Hij heeft nu vast wat anders te doen, hè? Want ik heb al een poosje niet meer gezien daar. Tony Bennett in een duet met Lady Gaga nu. But Beautiful.
1: Love is funny or it's sad. Or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad, but beautiful, beautiful to take

Oh Yeah was dit van pianist Mike Levine, die gitarist Dan Warner aan zich had verbonden voor deze opname. Misschien wel een heel goed idee, want ik vind dit een van de betere nummers van Mike. Maar ja, dat kan misschien ook komen door de big band die meespeelt. We zitten duidelijk in de hoek van de duo's. Van Morrison nu samen met de Britse zanger Chris Farlow in Born to Sing.

Een stukje diepgang van Michael Bublé. Today is yesterday's tomorrow. Oftewel, vandaag is het morgen van gisteren. Een waarheid als een koe. En daarmee zijn we dan weer aangekomen bij het einde van deze aflevering van Jazz op Maandag. Techniek en regie Tom van Dranen. Samenstelling en presentatie Bram Schouten. Deze aflevering kunt u terugluisteren op meerradio.nl. En dan de tab uitzending gemist. De rest wijst zich vanzelf. De playlist kunt u lezen op de Facebookpagina van Meer Radio. Blijf luisteren, want na het nieuws van 10 uur gaat Meer Radio nog verder met de programmering tot aan middernacht. U kunt dan luisteren naar Nice and Slow. Prettige muziek om een hectische dag te sluiten. Het laatste nummer van vanavond is van Benjamin Herman. Jakal in Como. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Jazz op Maandag, hoor. Tot dan. Same time, same place, same jazz.

0: goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een

0: SS'ers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
1: 20 jaar voor Flor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
0: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt de
2: Zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet. Dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan. En daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
0: Heer Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Before the Storm, dat was Ilse Lange samen met Bertolf. En die begon ooit zijn carrière bij haar.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond en welkom bij deze Nice and Slow. Ik heb weer hele mooie muziek voor je hoor. Want dat denk ik straks naar 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan krijg je 2 platen horen van John Lennon in de 2 van 1. Nu sneller met Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

zo gingen we terug naar 1973 met deze productie van David Bowie. Lou Reed met zijn eerste grote hit, Take a Walk on the Wild Side. Nadat hij kwam uit de Velvet Underground. En dit is The Bluebirds met Take You Home. En zometeen hoor je ook Josh Groban met You Raise Me Up.

En dat is de stem van David Gates, de zanger van Brad. De grote man van Brad eigenlijk, want hij schreef ook alle nummers en produceerde ze ook. En nu tot het nieuws van Hanne Velf, deze van de Birds. We gaan terug naar 1967 met Going Back.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Bressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meer Radio, Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Don van Dranen.

0: Bob Dylan met I Threw It All Away. En dit zijn de klanken van John Lennon.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Maar die krijg je te horen in de 2 van 1. Dit is Jealous Guy van het album Imagine uit 1970. En daarna van Double Fantasy uit 1980. Het nummer Woman. John Lennon in de 2 van 1.

Italiaans klassieker van dit uur, Laura Pausini en Strani Amore. En dit applaus is van Leonard Cohen. Dit is Dance Me to the End of Love. En zometeen hoor je ook nog Kate Winslet met What If. En daarna als laatste van dit uur, The Crime Game van Boy George. Maar eerst dus Leonard Cohen.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Dreaming with a Broken Heart, dat was John Mayer. Welkom terug.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Inderdaad, het tweede uur van Nice and Slow. Altijd met een half vrouw, Suzanne Freek, speciaal voor Gerla. En dan gaan we ver terug in de tijd.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Namelijk dan 1967 met de Amsterdamse Outsiders. En ook een soloplaat van hun zanger. En dat was Wally Tax. Maar eerst deze klassieker van niemand minder dan Frans Halsema. Dit is voor haar in Nice and Slow, bij Meer Radio.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, maar het nacht was.

yourself. Rick Nelson in 1972 over een mislukt optreden in Madison Square Garden in New York. En dit is Cassandra van ABBA. En zometeen hoor je ook Nothing's Gonna Change My Love for You van Clemmadeiros.

Amadeus, hij komt van Hawaii en hij won een talentenjacht. Toen mocht hij een plaat maken. Toen koos hij dit oude nummer van George Benson. Nothing's Gonna Change My Love For You. En werd er nummer 1 in Nederland in 1988. En dit is George Michael. Hij neemt ons mee naar het tijdstip van 11:30. En dan horen we het NOS Journaal. En vervolgens Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. Maar nu dus, A Different Corner, George Michael.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. Meer
0: radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: Altijd na het NOS-journaal van 11:30 krijgen we deze van Suzanne Freek. Speciaal voor mijn lieve Gerda. Schatje, ik hou echt wel van je. En tot zo.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Wally Tax en The Outsiders. Dit zijn The Outsiders. En zometeen krijg je hem te horen solo.

0: uit 2023. Carol G. met deze Spaanse klassieker. En die is vertaald: Mijn ex had gelijk. En dit is Neil Diamond met I Am I Sad. En zometeen hoor je ook Randy Crawford met You Might Need Somebody. En Ray Parker Jr. en Radio. En A Woman Needs Love. Maar eerst Neil Diamond.
1: Ellie is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low.

Terug naar 89 met Ray Parker Jr. En tot zover deze Nice and Slow. We gaan de muziek aan de nacht in. Ik laat je achter met de saxofoon van Kenny G. Wilt rusten, hè?

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meijers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. En hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gudu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.